0: De aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is VBRO.

Presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is VBR.

Ik had een ring gekocht, niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor mekaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken, maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en

Nebesch, Mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit er

dus toeristen, toeristen, toeristen. En ondertussen toeristen langs mijn grond. En wat vragen die toeristen, die toeristen, die toeristen? Wat vragen die toeristen langs mijn grond? Zij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden. Maar we

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs doods en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer wisselvallig en koel weer. Tot en met het eind van de week is het wisselvallig en kunnen er van tijd tot tijd buien opduiken. Eigenlijk vrijwel elke dag, maar vooral dinsdag en donderdag lijkt die kans vrij groot te zijn. Woensdag wordt mogelijk een droge dag en ook vrijdag ziet er wat stabieler uit. Het is wel koel, tot en met donderdag zitten we echt wel met lage temperaturen. 16, 17, 18 graden zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn met in de loop van vooral dinsdag ook vrij veel wind die uit een zuidwestelijke hoek blijft komen. De dagen nadien neemt de wind geleidelijk aan af. Naar het eind van de week en volgend weekend toe zou het veel warmer kunnen worden. Het Europese model tovert zelfs een heuse hittegolf uit de hoed. Eens zien of dat de komende runs verder bevestigd wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen, parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade.

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klacht ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Dit is

Goedendag, mijn zoon. Jij hier in de kerk? Maar wat zie je daaruit, man? Wat zeg je? Je bruiloft? Maar die was geen...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde. En later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugs Handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskenet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig verdiept vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45... zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Heubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel, maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten, maar die buien die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar, er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan, maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie, maar het sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. En 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen, met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO, ik luister Nederlandstalig.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
5: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
4: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
6: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is

Houston, die vindt het een hele eer dat hij deze week bij ons de VBRO Trotsplaat mag zijn. Ja, en dat is het ook, hè. Stel je voor, afklokken als meest gedraaide van de hele week. Dat is voor volgende zondagavond. Dan zal hij de meeste rotaties achter zijn naam hebben staan met deze single Nooit Meer Zonder Jou. De allernieuwste van Houston. Zijn zomersingle, hij is er klaar voor. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be. Een heel goeiemorgen.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en de Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. De dag begint met brede opklaringen, maar gaandeweg de dag kunnen er zich hier en daar buien vormen. Nu, het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten, maar nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk. Maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klacht ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dancing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde. En later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig verdiept vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselaren. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
2: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel, maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten. Maar die buien, die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar. Er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan. Maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie. Maar het sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. Een 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen. Met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klacht ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
3: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
2: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
8: Dit

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. De dag begint met brede opklaringen, maar gaandeweg de dag kunnen er zich hier en daar buien vormen. Nu, het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten, maar nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk. Maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

0: Nou, de koers is gezet. Hij staat inmiddels helemaal op het spoor van de hoge snelheidstrein. Wat de zomerliedjes betreft, Bart Kael was dat in de start van onze dinsdagse VBRO-ontbijtshow. Zijn gloednieuwe single Zot Verliefd in de start van onze dinsdagse VBRO-ontbijtshow. Op naar het nieuws van 9 uur.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borg Hoiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, toch in de cel blijven. Hoiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.

Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle informatie.

0: uit je regio.
1: In Brugge is een man uit Echtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dancing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde. En later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselaren. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Europalaan of de N8 in de Veurne kwam het gisteren namiddag iets voor 5 uur tot een kopstaart aanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde tussen het kruispunt met de Pannenstraat aan de Q-Eit en de brug over het kanaal. Het ging om een botsing waarbij een bestelwagen achteraan inreed op een Tesla. Daarbij raakte de bestuurster van de Tesla licht gewond. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Ieper is zondagmorgen iets na 7 uur een 35-jarige man gewond geraakt tijdens een ruzie op straat. Na een avondje stappen kregen twee mannen ruzie en liep het wat uit de hand. Een van hen liep daarbij een hoofdwonde op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. En gisterenmiddag iets voor 2:30 woedde een zwaar uitslaande brand in een loods op een landbouwbedrijf aan de Oostpoezelstraat in Noordschoten bij Loreningen. Een tiental runderen in de loods en een tractor konden veilig geëvacueerd worden. Een andere tractor waaraan de brand ontstond, brandde volledig uit. Na een 30-tal minuten had de brandweer het vuur onder controle. De loods zelf liep behoorlijk wat schade op.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Oh, wat doet dat toch goed, hè, die oude opnames. En zeker als je weet dat Willeke Alberti is. Mijn hoofd weer op je schouder. We moesten terug tot 1982. Maar daar zijn we weer. Goedemorgen en welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. En we zitten weer klaar voor koffietijd. Want zo heet dit programma nog altijd. De mix tussen goede muziek en een dampende kop koffie. Wat wil je meer, hè, mensen? Zon, zee, strand. Ja, ik weet het. Sommige mensen die hebben daar preferenties voor, hè. En Lisa Lewis, die wist dat ook. Het is haar nieuwe single, trouwens. Komt ze!

De nieuwe single van Danny Fabri en die heet Zoveel Mooier. En ik moet eerlijk zijn, waarschijnlijk ook wel met een snuifje AI erbij, hè? Of AI, wat moet ik zeggen? Ja, als je het in het Nederlands of in het Engels zegt, hè. Maar kijk, het is een goed product en het is ook een ex-trotsplaat van ons. Straks gaan we nog eens lachen, vrienden, dat mag ook, hè. Maar eerst nog een liedje van William Jans. Amor de mis amores. En nee, het is niet Julio Iglesias, hè. Maar het verschil is minim. Luister maar.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
9: Ah ja?
8: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
9: Mo.
8: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
9: Allee, meen je dat?
8: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
9: Allee.
8: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
9: Yo Fashion, zeg je?
8: Jeps.
9: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, Vince.
8: Nou waar.
9: Nou, Yo Fashion, hè?
8: Voorzicht op de baan, hè, matje.
10: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
11: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
12: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel. Maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten. Maar die buien, die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar. Er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan. Maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie. Maar het sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. En 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen. Met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
13: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Dit is VBRO.

In de tijd in de Fabeltjeskrant, dan zouden ze zeggen... snaveltjes dicht en oogjes toe, of was het omgekeerd, ik weet het niet, hè. Maar met gesloten ogen, dat is de nieuwe single van Laura Lin. En we zijn dinsdag, vrienden. We gaan lachen met Willy Lustenauer.

Je kunt ook met een autobus gewoon. Je kunt ook met een autobus gewoon. Het ontzaaste tegenkomt, lijkt een die met zijn autobus. Boorden vol met toeristen in de bergen. En onmiddellijk is een Frenksie kapot. Ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Ook dat zeggen, ga je paniek krijgen, hè. Ik zeg, kom zingen. Hij begint onmiddellijk aan die micro. Lalaai, lalaai. En mijn Frenksie kapot, en mijn Frenksie kapot. Een hele boel antwoord. Wieze, wieze, wies, bom, bom. De beurt is per auto gewoon. Weer tegenwoordig van de gendarmes, omdat ze stoplicht niet in brand. Hij stapt uit, kijkt, hij wordt zo bleek of ik weet niet wat. Dat die gendarme moet daarvoor nog niet, die zal verschieten van de stoplicht. Hij zegt, ja, maar nee, dat is van dat niet. Maar waar is mijn caravan met mijn vrouw en mijn jongens?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477 164 802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

tweede gedeelte van onze koffietijd. En we hoorden al die oude klassieker van Johan Verminne, Rue de Boucher. En ook onze nieuwe trotsplaat. En daar zijn we nog een beetje fier op, hè? De nieuwe van Houston, Nooit meer zonder jou. En daarmee heet ik de mensen die een beetje te laat ingeschakeld hebben hartelijk goedemorgen en welkom mee in deze koffietijd, hè. Eddie Govert is mijn naam en Niels Korshuizen, die mag ook een liedje zingen. Marilou, komt-ie!

Ik weet dat er heel wat luisteraars zijn die houden van Duitsstalige muziek. En ik ken zelfs iemand die gek is van alles wat Andy Borg is. En daarom draaiden we deze Die Fischer van San Juan uit 82. We zijn toe aan onze rubriek De Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag is het een meisje of een dame, wat moet ik zeggen? Want ondertussen is ze ook niet meer zo piepjong natuurlijk, hè? Ik heb het over Paula Jong. En ik heb deze dame leren kennen in de beginjaren 70. We maakten daar enkele plaatjes mee. Ze was trouwens van de streek van Halle, ze woonde daar. En ze sprak een beetje hals ook, hè, een beetje dialect. Maar ze had een bijzonder mooie, heldere stem. En we maakten daar een drietal opnames mee. En ze stond daar telkens mee in de hitparade. Ik denk aan Nee Jongen, Ik Vergeet Je Nooit. Ook We Gotta Stop, het liedje wat Lilian nog gezongen had. En Het Kind van de Zee. Daarmee stond ze in de hitparades. Maar ik laat graag eens een B-kantje horen. En daarmee bewijst ze dat ze ook echte meezingers goed aankomt. Voilà, vrienden, geniet van Paula Jong en Ik Hou Van Jou en Jij Van Mij.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBR.

Ja, ja, dat zie ik graag gebeuren, hè. Als twee bekende artiesten de handen in elkaar slaan, zoals Evelyn Canoot en Sammy Moore, en wel, dan krijg je dit als resultaat. Hartslag, ook al een liedje van vorig jaar. Hou me nog een keertje vast, de vrolijke, of moet ik zeggen wanhopige uitroep van Lindsay. Daar komt ze.

Ja, ja, alle middelen zijn goed om een meisje te versieren, blijkbaar, hè. Damian van Os, die zette daar zijn diamanten ring voor in de arena of in de strijd. Laat hem maar doen, hoor. Ik moet eruit, vrienden. Ja, het is weer al zover, hè. En ik zie iemand lonken door het venster van Studio 5 hier bij de VBRO. Dat is niemand minder dan onze confrater, onze vriend en collega, zoals ik altijd zeg. Niemand minder dan Rudy Meins. En hij komt zijn radioclub presenteren. Rudy, het is aan jou, jongen. Allee, tot morgen, vrienden. Bedankt om te luisteren en smakelijk eten als je aan tafel gaat. Bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 20 over 12 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Een echte vrije radioplaats. Ja, zo kan je hem best omschrijven. Deze Jij Wil Vrij Zijn van Eddie Smets. Toen in 82 heel vaak gedraaid. En vandaag nog eens de opener van de radioclub.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meijs.
0: Ja, en ook Gerard Joling heeft een nieuwe single uit. Heel vaak op de Nederlandse televisie nog te zien, die Gerard Joling. In diverse shows. Niet weg te branden, zoals ze in Nederland zeggen. En wij zijn ook niet weg te branden op de middag. Want tussen 12 en 1 is er weer een radioclub, uiteraard. We hebben vandaag op deze dinsdag Philippe Dazen nog eens uitgenodigd. En hij komt straks vertellen over She Looks So Sexy. Een vrolijk uptempo zomerliedje. En Eddie Govert, die mag ik niet vergeten te bedanken, want hij presenteerde ook vandaag weer voortreffelijk Koffietijd.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: De impresario ging lopen met het geld en zij mocht de tomaten in ontvangst nemen. Ik weet niet of het echt nodig was bij deze Franca. Want ze maakte een aantal leuke liedjes, dus dat zal wel best gevallen zijn bij het publiek. In 1968 was deze O Impresario te zien en te horen op televisie en radio.
1: Dames en heren, we zijn er bijna. Kent u die uitdrukking? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zoals het spreekwoord luidt. We zijn er bijna. Ik wens u heel veel sterkte. We worden gewoon emotioneel van met de laatste loodjes. En ik zou zeggen, kop op, hè, volhouden. Fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. Met wat dan ook erin. Ha, we zijn er bijna.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag vallen er ook nog buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is kans op hagel, onweer, vrij veel neerslag op een korte periode. Maar het zijn buien, dus die vallen zeker niet overal. Er zijn plekken die daarvan tussen vallen bij temperaturen die ronduit koel zijn. 16 graden aan de kust tot hooguit een 18-tal graden landinwaarts. Met tijdens de buien zelfs mogelijk nog wat lagere temperaturen. Nu, het zijn buien, dus ik zei het al, die vallen niet overal. Hier en daar vallen we daartussen. Op andere plekken kunnen er meerdere buien vallen. Dus ja, een heel verdeeld beeld gaandeweg de dag. Met kans ook op een aantal forse rukwinden tijdens en rond die buien. Maar ook dat is zeker niet overal het geval. Naarmate de dag vordert, gaan de buien zich meer en meer landinwaarts concentreren. Al kan ook vanavond en vannacht hier en daar nog wel eentje vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
0: Na, na, na, na. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Dit is VBRO.
4: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Kijk eens aan wie we vandaag alweer in de studio hebben. Het is een eindje geleden, maar hij komt vertellen over een liedje uit zijn carrière. En dat is Philippe Daze van Swoop, van Whoops en van Enzo. Vandaag She Looks So Sexy.
2: Met Swoop zijn we echt puur Engels begonnen. Hè?
1: Is dat zo?
2: De Vlaamse muziek lag toen volledig op zijn gat. Tien om te zien bestond niet meer echt. En wij dachten van, ik wou ook op dat moment wel Engelstalig gaan zingen. Ik wou het zo'n beetje stoerder aanpakken en een beetje internationaler. Niet dat ik daar ambities voor had. Maar gewoon het feit van, ik vond het leuker om te zingen. De mensen zeiden me ook dikwijls van, je klinkt ook beter in het Engels. Ja. Dat vind ik niet, maar goed. En dan hebben wij heel Speedy Gonzales is daar een voorbeeld van. Country Roads is een voorbeeld van onze Engelstalige singles die we nog altijd brengen. Hè? Tussendoor ons Vlaams repertoire die nog altijd het best aanslaan tijdens de show.
1: Ja.
2: She Looks So Sexy is een nummer dat wij niet meer brengen omdat dat niet aanslaat in de shows. Bij een van mijn vorige bezoekjes hier heb ik al verteld dat wij eigenlijk alleen maar nummers brengen of maken waar we van voelen van oké, dat werkt echt.
1: Ja, voor beide, voor radio en zaal.
2: Ja, maar het is stom om een nummer te gaan investeren in een liedje. Dat kost veel geld, dat weet jij ook. Waar je dan uiteindelijk achteraf niks meer mee kan doen.
1: Ja.
2: En ja, She Looks So Sexy was echt mijn ding.
1: Ja.
2: Ik hou van Zuiderse muziek. Ik ben nog altijd Zumba-instructor. Ik heb alle dagen te maken met muziek uit Zuid-Amerika. En de landen waar dat allemaal doodnormaal is.
1: Ja.
2: Ik ken heel veel liedjes dat andere mensen hier helemaal niet kennen en die superhits zouden kunnen zijn hier.
1: Ja.
2: Dus ooit doe ik daar nog wel iets mee.
1: Ja.
2: Maar She Looks So Sexy is een voorbeeld van wat mijn echte stijl is, wat ik echt super graag doe.
1: Ja.
2: Ik heb zelf de tekst geschreven.
1: En de melodie?
2: En de melodie niet. Dat zou ik even. Ja, dat heb ik nou vergeten aan mijn verhaal toevoegen. maar ik denk dat het een nummer is die ook naast een ander nummer geschreven is.
1: Mm.
2: Maar de meisjes, de Swoop Girls, deden dat nummer echt super graag.
1: Ja.
2: Het was ook een beetje sensueel, het was een beetje sexy.
1: Ja.
2: En we hebben dat gebruikt om een DVD-CD uit te... We hadden een CD met heel veel nummers op. En daar stond She Looks So Sexy op. We kregen de kans om ook een DVD op te nemen. En hebben we dat ook gebruikt om dat nummer in beeldvorm te brengen. Maar het bleek al gauw dat het niet echt het perfecte nummer was voor te blijven zingen in een show.
1: Mm-hmm.
2: Maar als de mensen echt mij vragen, wat is jouw lievelingsstijl en wat zou je echt graag nog eens brengen in de toekomst? Dan is She Looks So Sexy een echt goed voorbeeld.
1: Goed, maar we gaan hem nog eens draaien.
2: Ik vind dat een zeer goed idee.
1: Ja.
2: Kan dat bij VBRO?
1: Dat kan, tussendoor durven we wel eens afglijden van ons stramien.
2: Ik glijd mee.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van de lage drukgebied nabij IJsland en de Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

Marian Berger samen met Cees de Wit in 76. Die gaan we straks nog eens draaien. Met Wij zijn als muzikant geboren. En dit was Diep in mijn hart. En Luc Steno van 20 jaar geleden. Zit er op deze radioclub voor deze 9 juni vandaag dinsdag. Morgen woensdag hebben wij uiteraard opnieuw een gaste. Deze keer, morgen dus. En dat wordt Corrie Konings. En zij komt vertellen over Ik zie de zon. Ik hoop dat we hem samen met haar zien. En uiteraard haar terugzien hier in de studio. Fijne dag nog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:40 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 20 over 12 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Dit is VB.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van de lage drukgebied nabij IJsland en de Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En nu het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk. Maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

ruimte achterin geleed. En haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we zijn net gaan kijken in het instrumentale vakje, vak hier bij ons in het archief hier bij VBRO. En daar vonden we een accordeonist. Natuurlijk, dat is logisch, want naast mij zit een accordeonist en ik wil hem altijd zo nieuwe accordeondeuntjes voorleggen in de hoop dat hij mij iets nieuws kan vertellen over dat nummer. Maar wat bleek dan alweer gauw voor de zoveelste keer was Michel Sauvage, want dat is de artiest die we gaan beluisteren, dat bleek een alter ego te zijn van Eddy Govert. Eddy, ik vraag me eigenlijk af of er één accordeonist is die niet Eddy Govert is.
4: Ja, er zijn er nog andere hoor. Pas op, ze zijn dunnetjes gezaaid de laatste tijd, want al de accordeonisten die ik ken, ja, die waren ofwel ouder, ofwel van dezelfde leeftijd. Ik ken er ook natuurlijk die later begonnen zijn en die nu ja toch ook al 50ers, 60ers zijn in feite. Ik herinner mij zelfs een jonge gast die altijd naar mij met zijn papa meekwam. En dat jongetje was 9 jaar. Nu is dat een van de sterraccordeonisten. Hij heeft misschien veel geleerd van Le Grand Julot, ik weet het niet. Hè. Maar ik wil maar zeggen, alles vliegt voorbij. En we gaan van de ene generatie naar de andere toe, hè?
3: Ja, moet eerlijk zeggen, ik probeer af en toe wat te tokkelen op gitaar. Goed is het niet en het zal nooit voor een publiek verschijnen. Dat is al één ding dat zeker is. Maar de accordeon lijkt me toch wel best een moeilijk instrument.
4: Ja, het is zeer complex. En ik herinner mij vooral de beginperiode toen ik studeerde bij Roger Daniels. Een accordeon heeft 2 kanten. En ik moest eerst, ik had er een speciaal boek voor, dat was van Emile van Herck. Dat was een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort schoolboek voor beginnende accordeonisten. Je moest eerst rechts proberen te spelen, heel eenvoudige deuntjes, zonder begeleiding, hè, was dat. Echt rechts leren spelen. En toen je dat eenmaal onder de knie had, dan moest je de andere kant leren. De begeleidingstoetsen feitelijk. Dus in majeur, in mineur, in 7, in diminué. Dat waren allemaal posities feitelijk aan de linkerkant. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Toen moest je die 2 kanten samenvoegen. Dus je moest rechts spelen, melodietje spelen. En links begeleiden. Jongens, dat was een nachtmerrie. Ik ga eerlijk zeggen, je mag ook niet kijken naar een accordeon. Met een pianoklavier kan je dat nog een beetje doen, maar met accordeon niet. En het gebeurt allemaal feitelijk in je hersenpan. Je creëert een soort stereobeeld. En als je speelt, dus het is raar hoor, je ervaart dat niet meer met je vingers, maar het gebeurt allemaal in je hersenpan. En dat combineren van die 2 kanten, ja, eenmaal dat je dat onder de knie hebt, ja, dan moet je je spel natuurlijk ook nog perfectioneren. Maar het is een zeer moeilijk instrument, hè. Dat is, je hebt dan ook nog bovendien de trek- en duwbewegingen, want als je niet de lucht in je accordeon laat, dan hoor je geen toon natuurlijk, hè.
3: Ja, dus het is best wel een moeilijk ding om te bespelen. En je moet een gespleten persoonlijkheid hebben en misschien ook nog wel 30 of 40 alter ego's. Zoals ja. Michel Sauvage, die het nummer Caramba brengt voor ons.
4: Daar komt-ie.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag vallen er ook nog buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is kans op hagel, onweer, vrij veel neerslag op een korte periode. Maar het zijn buien, dus die vallen zeker niet overal. Er zijn plekken die daarvan tussen vallen. Bij temperaturen die ronduit koel zijn. 16 graden aan de kust tot hooguit een 18-tal graden landinwaarts. Met tijdens de buien zelfs mogelijk nog wat lagere temperaturen. Nu, het zijn buien, dus ik zei het al, die vallen niet overal. Hier en daar vallen we daartussen. Op andere plekken kunnen er meerdere buien vallen. Dus ja, een heel verdeeld beeld gaandeweg de dag. Met kans ook op een aantal forse rukwinden tijdens en rond die buien. Maar ook dat is zeker niet overal het geval. Naarmate de dag vordert, gaan de buien zich meer en meer landinwaarts concentreren. Al kan ook vanavond en vannacht hier en daar nog wel eentje vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Dit is VBRO.

0: Het is Nederlands dat scoort.
1: Het is Nederlands dat je hoort. VBRO.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Sint Maartens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lag vanmiddag na een persoonsaanrijding in Varsenade bij Jabbeke stil. De gestrande reizigers werden geëvacueerd en er werden vervangbussen ingezet. Het zou gaan om een wanhoopsdaad. Zit je met vragen rond zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. In Koekelare is er vanmorgen een ondergronds gaslek ontstaan in de Sterrenstraat. De straat is nog maar net 2 weken terug open na wegenwerken. Vanmorgen werd er plots een hevig gerokend distributiekastje opgemerkt door bewoners en daarna hing de hele straat vol met een zware gasgeur. Iedereen werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De politierechtbank in Brugge heeft een 35-jarige vrouw veroordeeld tot een boete van €2000 en een rijverbod van 42 dagen, waarvan de helft effectief voor verschillende lastenleggingen. Zo reed de vrouw vorig jaar in mei met haar bromfiets klasse A in Lichtervelde met haar zoontje tussen haar benen. De tweewieler miste een achteruitkijkspiegel en was opgedreven en werd bij gevolg in beslag genomen. Toen de rechter vroeg hoe de vrouw nu haar kinderen vervoerde, antwoordde ze simpelweg: ze werden me intussen afgepakt. En in Ieper is zondagmorgen iets na 7 uur een 35-jarige man gewond geraakt tijdens een ruzie op straat. Na een avondje stappen kregen 2 mannen ruzie en liep het wat uit de hand. Een van hen liep daarbij een hoofdwonde op toen er geslagen werd met glas. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Aja?
1: Jo Fashion, Eno Eskamp, Chic Venkové,
0: Mo,
1: Esquire Merin, Mayer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Ale měný tady.
1: Sportiv Klasik, Kostüm Zopmáte, Vral Helini.
0: Ale.
1: En, me parkingi, das hier ist Lür mir Messa.
0: Jo Fashion, sag ich.
1: Jeps.
0: Aja, ich seh hier. In der Kortrijkse Straat in Oostkamp. Aber es ist in der Sonne für mich nach Hause kopen. Ich seh mal, wer
1: Na waar.
0: Na Jo Fashion, hi?
1: Verzicht auf der Bahn, hier, Matje.
2: Jo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag vallen er ook nog buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is kans op hagel, onweer, vrij veel neerslag op een korte periode. Maar het zijn buien, dus die vallen zeker niet overal. Er zijn plekken die daarvan tussen vallen. Bij temperaturen die ronduit koel zijn. 16 graden aan de kust tot hooguit een 18-tal graden landinwaarts. Met tijdens de buien zelfs mogelijk nog wat lagere temperaturen. Nu het zijn buien, dus ik zei het al, die vallen niet overal. Hier en daar vallen we daartussen. Op andere plekken kunnen er meerdere buien vallen. Dus ja, een heel verdeeld beeld gaandeweg de dag. Met kans ook op een aantal forse rukwinden tijdens en rond die buien. Maar ook dat is zeker niet overal het geval. Naarmate de dag vordert, gaan de buien zich meer en meer landinwaarts concentreren. Al kan ook vanavond en vannacht hier en daar nog wel eentje vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Ja, hij staat helemaal in het zonnetje deze week. Het zal onze meest gedraaide zijn op het einde van de week. De gloednieuwe single van Houston. Je weet, iedere week pikken we er eentje uit op onze VBRO muziekredactie. Een plaat die opvalt. Een nieuwe productie die we een flinke duw in de rug geven. De VBRO trotsplaat van deze week Houston met de gloednieuwe single Nooit meer zonder jou. Je krijgt hem.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer samen. En dit trio die bezingt deze Zij hoort bij mij. Vandaag onze opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Nieuwe VBRO's, welkom thuis. Tussen nu en 6 uur, welkom.

VBRO's Avondspits, VBRO's welkom thuis hier op deze doordeweekse dinsdag. We zijn de 9e van juni en we zijn alweer goed vertrokken natuurlijk. Op richting 16:30 met muziek uit onze snelle 10. Vandaag is dat David van Dijk en ik kan het niet geloven.

0: Een chique idee, dat heb ik toegelacht om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10, al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VB.

deze Robert Pater met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Verwacht ik morgen ook wel weer in onze VBRO Top 30. Het is tenslotte zijn recente single. En vorige week was hij nog een van die nieuwkomers in onze Top 30 lijst. Bij deze nog even wat reclame voor morgen tussen 4 en 6. Een splitpunt nieuwe VBRO Top 30 hier in je radio. Voor nu gaan we op richting nog meer in deze dinsdagse Welkom Thuis met Leo Nardel.

Zon, zee, strand. Lisa Lewis bezingt het in haar recente single. En daarmee probeert ze de zomer te veroveren. Het is haar helemaal gehund. We gaan op richting 5:00. Zometeen hier bij VBRO een update van het nieuws door onze nieuwsdienst. En dan ben ik er terug met het tweede deel van deze dinsdagse. Welkom thuis. Tot zometeen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cercle-collectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cercle-familie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cercle Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

bij, met andere woorden. Laura Lynn met Gesloten Ogen. Haar recente single was onze opener voor het tweede deel van deze dinsdagse Welkom Thuis. Nog een uur bijzonder fijne avondplaatjes hier in deze avondspits bij VBRO. En natuurlijk ook een dagdagelijkse uitzending op de regel. En we mogen ook nog tweemaal Geert Nazis aan het woord laten. Dat is onze vaste weerman uiteraard. Allemaal zometeen in het komende uur bij VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10, al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: VDRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108.

0: Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn: het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: In Sint Maartenslatum is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden. Dit is

Gewoon gezellig de avondspits door met het Nederlandstalige lied, want wij luisteren Nederlandstalig hier bij VBRO. Ook met hier en daar een fijne klassieker en eentje uit 1988 hoort wel in dat rijtje, denk ik dan. Dit is Bart Kuil nog eens met Geloof in.

0: Nancy Boyd en de Capellos met Let's Hang On. Een fijne klassieker uit 1987 om deze Welkom Thuis alvast weer netjes af te ronden. Wij zijn er morgen op woensdag niet met Welkom Thuis, maar wel dus zoals eerder gesteld met een nieuwe VBRO Top 30. En op donderdag dan maken we weer een nieuwe Welkom Thuis hier tussen 4 en 6 bij VBRO. Voor nu is Geert Naastens er nog even komen bij zitten. Onze weerman blikt voor jullie nog even vooruit naar morgen en de komende dagen. Terwijl ik alvast zeg, tot morgen.
1: We krijgen de komende dagen nog wat meer wisselvalligheid. Woensdag, donderdag vooral zijn wisselvallige dagen. Woensdag kan nog een verspreide bui voorkomen, al lijken de meeste buien er dan geleidelijk aan toch wel wat uit te gaan. Donderdag trekt er nog een regenzone binnen en kan het gaandeweg de dag weer wat regenachtig worden. Vrijdag en het weekend zou het overwegend of volledig droog moeten blijven met geleidelijk weer oplopende temperaturen. Die trend zit er al een tijdje in en dat blijft in de kaarten zitten. Zeker in het weekend kunnen we weer naar 20, 25 graden toe gaan en kunnen we weer spreken van zomerse waardes. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Nieuws uit je regio.
0: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen 21.150 euro schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerclecollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerclefamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cercle Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10. Al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van de lage drukgebied nabij IJsland en de Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar. Op andere plekken helemaal niet. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn. Maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk. Maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lies de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Nieuws uit je regio.
0: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Ekelo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen 21.150 euro schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 18 13 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerclecollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerclefamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cerclebrugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
1: La, la, la, la. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan.

0: straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

ik reis zelf dus ook graag Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Hou je leven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is...

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: om te passen in jouw beeld. Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.

overal een gesloten deur. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen.

0: Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
1: VBRO, Heerlijk Nederlands.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.